0: dat ek die appel van uw oog is. Help my om in uw beskerming te leef, uw liefde raak te sien in alles wat oor my pad kom, en uw genade uit te dra na ander. Bewaar my hart, lei my voetstappe, en laat my lewe een lied wees tot uw eer. Amen.
1: Coming up next, more great music.
2: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

Heer, u het my opgetel toe ek neergedruk was. U het my hartseer in loflede verander. Elke mislukking, elke val. U het my herinner aan die genade, my altyd opgetel.

2 Petrus 3 vers 8 en 9. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte, soos sommige dit vertraag en ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons, en wil nie hê dat sommige moet vernaag nie, maar dat allemaal tot bekering.

0: Coming up next, more great music.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

3 vers 17 en 18. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredelievend, vriendelijk, gezeglijk, vol barmhartigheid en goeie vruchten, onpartijdig en ongeveins, en die vrucht van die gerechtigheid wordt gesaai in vrede, vir die wat vrede maak.

Here, ek kom vandag na u toe en vra vergifnis waar ek seer gemaak het. Help my om vrede te kies, om liefde te leef en om in harmonie met die Gees te wandel.

0: GNR, my luistergenot.
1: Kolossens 3:12. Bekleed julle dan as uitverkorenes van God,

Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê,

0: GNR, my luistergenot. Thank you for joining GNR Live, your radio with the good news.
1: Vader regeer alles, van die begin tot die einde. Die Messias kom met krag en gerechtigheid. Die twee profete spreek die waarheid en die wereld sal hoor.